We blijven bezig, altijd op dingen en altijd op doen. Altijd op zoek, vraag me niet af, waar gaan we naartoe? Zonder een doel, zonder een crew, zonder motief. Zo was ik ooit, ik wil niet meer

0: RIEN FM.
1: Er is een weg. En als je die volgt, als je zoekt en graaft, over schouders kijkt en door blijft gaan, kom je aan een klein wit huis. Daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik boom geklommen, soep gegeten.
2: Dit is Urgent FM.
0: 6 uur.
2: Urgent FM.

mee uit mijn venster, dan ziet je de ratten racen. Morgen stap ik ook weer daar op hetzelfde pad als de meeste. Mijn venster zag al de zatste beesten, nachten aan het feesten. Mensen in de living, van achter aan het spacen. Te diepen, paddo's, bollen of beesten. Random weekavond, meestal zo, dat soms met z'n tweeën. Mijn venster zag straatgevechten, discussies. Mensen staan perplex, verzuring, langdurige burenruzies. Soms lijkt de wijk behekst, niemand die iemand echt erbij betrekt. Ieder zijn eigen pech, ze kijken weg. Zo van ik zou wel willen, maar altijd is de timing slecht. Ik zie ze de wereld optillen, maar dat gaat niet echt. Op de radio is een koning dood. Op straat drijft in de schijnen een klein rood blaadje door de goot. Tijdloos, niet als een raar modewoord. Wie in de wijk ruimt het pad, wie slaat overboord? Er is een vrouw in de straat sinds een week weduwe. Ze staat al dagen voor zich uit te staren voor haar poort. De wat nu, de wachten tot nooit. De waarom nog, de whatever, de what is the point. En ze danst op haar oprit, danst met hem. En verderop vergeet iemand zijn handrem. Het is een vertoning van het leven in al zijn facetten. Kan een drama of festival zijn. Alles of niks, de miljonair die vluchtig leeft. De lottowinnaar die niks krijgt omdat hij schulden heeft. Als je die vergelijkt is het niet vlug een feest. Er is geen brug geweest, die raakt niet terug, die is er nu geweest. Voor sommigen is het leven lijf straffen. Hij kwam moedeloos en gebocheld voorbij stappen. De weduwe blijft dansen, kijkt om zich heen. En de wereld opgetild zagen wij vallen.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
3: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelers kennen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enig minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, het moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
2: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
4: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
2: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
5: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn wel bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Mention the club, host of the dub, crew in the cut, and waiting on. Locks like leaves, bouncing in the breeze, tucking on my sleeve like can't we leave? Midnight skin, blueberry hue, lie by you and by the blue by you, speak no fear.

0: But you can hide.
1: Dit is Urgent FM.
0: 9 uur.
1: Urgent FM.
0: Nieuws.
2: De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
3: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer heel veel kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
2: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
4: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kansen gekregen, veel gescoord, maar nu begint een tweede toernooi. Groepsronde is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
2: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
5: Heel blij vandaag, hè. Ik had eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
6: Heftige nacht, openlucht. Samen met mijn vriend.
7: België op top.
6: On top.
7: We gaan het WK winnen. België on top. Come on, hey.
2: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
0: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: Het is zaterdag 27 juni 2026. Ja, ik weet, de studenten die worstelen zich nu door die laatste examens. Er zijn een aantal vakken al de examens afgelopen, wie weet, ja. Kan best zijn, kan best zijn. Ja, ik heb het meegemaakt, ik heb de twee meegemaakt. En de examens op 5, 26 juni kan. Maar ik heb het ook voor gehad dat ik ook op 30 juni nog examens deed. Dus ja, goed, ja. Voor zij die de examens hebben afgewerkt. Ja. Bonne chance et profitez des vacances déjà. En voor zij die er nog eentje af te werken hebben. Nou goed, ook voor hen. Good luck, yes sir. Ik hoop in alle geval dat alle studenten een zeer goed rapport mogen krijgen. Geen herexamens hebben en heb je er wel, nou goed, ja, dan is dat nog geen been gebroken. Ja, ja, dan is het gewoon maar kwestie van een week of twee in die vakantie wat te besteden aan de studie. En dan ook te slagen in dat herexamen. En that's it, right, sir. In alle geval, vandaag zaterdag 27 juni. En een beetje een speciale uitzending vandaag en ook volgende week. En de laatste aflevering van de Rockana. We hebben er nog drie te gaan vandaag. En dan volgende week op 4 en de week nadien 11 juli. Ik leg het meteen uit waar deze uitzendingen dan specifiek zullen overgaan. Wel ja. In elk geval, welkom in de Rockala hier op Radio Urgent, uw universitaire radio hier ter stede. Yes, sir. Volgende week, op zaterdag 4 juli, start in het gekende museumhuis van Alijn hier in Gent een expositie over, laat het ons noemen, het dansen, het vermaak in de 20e eeuw. Voor die expositie is er samengewerkt met een aantal studenten, masterstudenten geschiedenis van de Gentse Universiteit, die elk een bepaald segment, een bepaalde dans of een bepaalde era, tijdvak uit die 20e euw onder de loepen hebben genomen en daar dan een werk over hebben opgezet, dat dus te zien zal zijn in die expo in het huis van Alijn. Mij is gevraagd geweest om vanuit enige vermeende of werkelijk aanwezige expertise wat hulp te bieden op vlak van het kiezen van de muziek, het beschrijven van de stijlen en zo verder, omdat we daar toch wel een beetje in thuis zijn, in die populaire dansmuziek, zeker van de 20e eeuw. En dus vandaar dat ik de aflevering van de Rockala vandaag, 27 juni en ook volgende week, 4 juli en de laatste aflevering dan op 11 juli, dat ik drie afleveringen ga wijden aan die expo en meer bepaald aan de diverse dansstijlen die er zullen worden geëtaleerd en worden besproken. Ter inleiding dus drie programma's vol dansmuziek. Nu, voordat we echt gaan dansen, want we gaan dat doen hoor, ik heb een ruime selectie van dansmuziek voor deze en de twee volgende afleveringen klaargezet. Misschien een klein beetje historiek. De eerste keer dat de menselijke stem hoorbaar was, wel de opname daarvan dateert van 9 april 1860. En ik heb die opname natuurlijk. Hè. Ik ga die zo meteen laten horen. Luister goed. Het is gemaakt door een publicist, boekverkoper, typograaf, dus iemand die toch wat bezig was met archief, met boeken, met opslaan van gegevens. Édouard Léon Scott de Martinville, die op 9 april 1860 met zijn fonautograaf erin slaagt om zijn eigen stem op te nemen. Ik laat dat even horen. Even check. U hoort dus Au clair de la lune, Mon ami, Piero, ik laat het nog één keer horen. Het is toch wel opmerkelijk, hè, dat wij... Au clair de la lune, mon ami Piero, dit, lieve vrienden van de radio en liefhebbers van muziek, is dus het begin van de recorded sound. Het gaat hier over een menselijke stem. U hoort Edouard Léon Scott de Martinville op, zoals hij het opgenomen heeft, op zijn eigen uitgevonden fonautograaf op 9 april 1860. Opmerkelijk is dus, en dat is wel belangrijk, dat deze opname pas gehoord is geworden in 2008, omdat er door een team van de New York Times samen met geluidstechnici van het Massachusetts Institute of Technology gewerkt is geworden. Men dacht tot dan dat niet deze opname, maar wel een opname van Thomas Edison, gedaan op 6 december 1877, Mary Had a Little Lamp. Die laat ik ook horen.
1: It sprinkled white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
0: Ja, u hoort dus werkelijk Thomas Edison. Ja, dat brengt mij toch wat in hogere sferen als historicus. Op 6 december 1877. We gaan het nog één keer beluisteren.
1: Mary had a little lamb, it sprinkled white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
0: Nu, lang is gedacht dat dit dus de opname van Thomas Edison, de eerste opname was, tot dus die mensen van New York Times samen met die technici van het Massachusetts Institute of Technology zich aan het werk gezet hebben op die opname van die fonautograaf van Edouard Léon Scott en dus die opname Au clair de la lune hebben gehoord. Vanaf 1880 gaat de Duitse Amerikaan Emil Berliner zich toeleggen op het maken van grammofoonplaten. Dat waren eerst werkelijk platen, schijven zelfs, voordat dat dan in vinyl komt en zo verder. Maar die historie ga ik hier dan niet allemaal uit de doeken doen. In 1901 wordt de Victory Talking Machine Company opgericht in New Jersey. En dat wordt dan het bekende platenhuis RCA Victor. En dus kunnen we zeggen dat feitelijk de opname mogelijk is vanaf 1860 door Edouard Léon Scott zonder een mogelijkheid tot weergave. Edison in 1877 gaat dat perfectioneren en gaat dan van die fonautograaf een fonograaf maken. En het is Emil Berliner aan u feitelijk de fonoplaten hebben te danken. Tot hier die kleine historiek over de geluidsopname en ja, toch essentieel in wat wij vandaag en de komende weken willen doen. Let's play, first of all, why not a tango?

Roberto Firpo, uiteraard Argentijn, in 1917. U hoorde de originele opname, dus door Roberto Firpo en zijn orkest natuurlijk, van een van die beroemde tango's, die ook vaak zijn nagedaan door mensen die misschien niet dat echte tango-gevoel hebben, ook vaak om commerciële redenen. In alle geval, dit was Roberto Firpo en La Comparacita, 1917. De tango natuurlijk, dat sensueel bladend dansfestijn. Een koppel dat op die ritmiek uiting geeft, van de gevoelens ook, ontstaan aan de Rio de la Plata, de natuurlijke grens tussen Argentinië en Uruguay, Zuid-Amerikaans natuurlijk. De tango is constant aanwezig geweest van het moment dat opnames mogelijk waren. Ik herhaal het, Roberto Firpo 1917, dat is toch vrij vroeg. Doorheen de ganse geschiedenis van de populaire muziek en dansmuziek in de jaren 20. Er zijn natuurlijk duizenden voorbeelden van toch wel bekend geworden tango's die ook in de hitparades hebben gestaan. We hebben nog één tango gekozen, want we moeten natuurlijk zoveel mogelijk thema's aan bod kunnen laten komen in de drie uitzendingen die wij wijden aan de expo die volgende week zaterdag 4 juli start in het huis van Alain op de Kraanlei in Gent. We kozen uit 1961 Gerhard Wendland, Tanzen mit mir in de Morgen.

We will raise a family, a boy for you and a girl for me, T for two, Marion Harris. U hoorde weer al de originele opname door Marion Harris en orkest uit 1925. Het is toch ook nog vrij vroege jaren, toch wel vrij vlak na de Eerste Wereldoorlog. Marion Harris, T for Two, T for Two. Is een zeer bekende tune geworden doorheen de westerse ontspanningsmuziek natuurlijk. Heeft natuurlijk ook grote bekendheid gekregen omdat het gebruikt is geworden in de film La Grande Vadrouille met Louis de Funès en Bourville en T for Two. U herinnert zich die scène wel natuurlijk in dat Turkish Bath, dans le bain turc, zoals men denkt aan een grand moustache enzovoort, dat ganse verhaal. U hoorde Marion Harris, Slow Ballroom. Ik kan het niet laten, want die Slow Ballroom is een stijl die mij geweldig aanspreekt en ook deze plaat vind ik formidabel. Meteen wat duiding, eerst luisteren.

Het kan niet anders dat ik dat jazzy gevoel heb meegekregen vanwege iemand die mij zeer nauw aan het hart heeft gelegen. Voor altijd zal aan mijn hart liggen natuurlijk. Ik ga niet in detail, maar goed. U hoorde Les Brown en zijn orkestra met Doris Day als zangeres natuurlijk. Doris Day natuurlijk, gekende Amerikaanse ster, zangeres, filmster ook. Een beetje de albollige cowgirl, niet cowboy, maar cowgirl in van die grappige westerns. U kent dat wel. Bleef daar hoogdagen in de jaren 40, jaren 50 ook nog. Doris Day, Sentimental Journey. Ja, in vele plaatsen van de wereld betekent dansen meteen ook walsen.

Ik weet het, er is een bijna miljoenenkeuze uit opnames van walsmuziek, gaande van de klassieke Weense wals. Door diverse ritmes. Dit was een eerder, ik weet het wel, trage wals natuurlijk. Charmaine, I wait for you, my dear sweet Charmaine, door Guy Lombardo. Guy Lombardo en his Royal Canadians. Originele opname alweer, 1927. U luistert naar een toch wel speciale aflevering van de Rockala, deze week, ook volgende week. En de laatste aflevering op 11 juli van dit seizoen van de Rockala, die wij besteden dus aan de expo rond dansmuziek in de 20e eeuw, die van start gaat op zaterdag 4 juli in het Museum Huis van Alijn op de Kraanlei in Gent. Welkom in de Rockala, in deze dans-Rockala.

In de het nu aflopende vierde jaar en de vorige drie jaargangen van de Rockaula hebben wij toch wel uitvoerig de historiek beschreven van de moderne muziek. Vaak uiteraard afkomstig uit het Westen, hitparade muziek en zo verder. Wel, we hebben het ook gehad, ik denk in het eerste jaar van de Rockaula, over calypso-muziek. Calypso-muziek afkomstig uit in hoofdzaak Trinidad en Tobago en onlosmakelijk verbonden natuurlijk met de slavenhandel. Hè. Dat verhaal hebben we uitvoerig gedaan, is ook gekend natuurlijk. Waarbij dat de invloeden uit Afrika zich vast hebben gezet, zeker met de al aanwezige culturen op de plaatsen waar dus die Afrikaanse slaven werden ingezet. Daarbij zijn er dan ook de invloeden natuurlijk uit, in hoofdzaak in dit geval Frankrijk, omdat Frankrijk in Trinidad en Tobago toch wel, zeker in de eerste slavenjaren, manifest aanwezig was. En krijg je dus een dans, een calypso-dans, die, al klinkt hij vrij vrolijk opgewekt en wordt hij gebruikt bij feesten, toch vaak ook maatschappijkritisch is. Wij draaiden een eerste calypso-song afkomstig van de Andrews Sisters, Amerikaanse vrouwenband, drie vrouwen die enorm populair waren in eind jaren 30, maar zeker in de jaren 40, en de diverse genres van de dansmuziek zeker hoog in de toen al bestaande Amerikaanse hitparades hebben gebracht. Calypso, tweede song Calypso, zeker weten, even laten horen. Hey.

In 1956 brengt Harry Belafonte deze song uit en scoort daarmee een instant, ja, toch wel wereldhit. Ik heb al vaak uitgelegd wat ik in de context van Hit Parades met wereld bedoel. Harry Belafonte, 1956, Deo de Bananaboot song. Met deze song komt hij tot in de kiem van de Calypso meaning. Dus het klinkt opgewekt, maar in feite gaat deze song over het harde labeur dat de slaven moeten verrichten bij het laden van boten, in dit geval de bananabootsong. Ter volledigheid, de eerste Calypso-song die we hoorden, dus voor Harry Belafonte, namelijk de opname van The Andrews Sisters, Drinking Rum and Coca-Cola, dateerde uit 1945. Cha-cha-cha, Cuba.

Los Machucambos was een trio, dat muzikaal trio dat gevormd werd in Parijs 1959. Wij hoorden hen hier met een van hun echt grote hits, Pepito 1961. Twee gitaarspelers en een zangeres. De twee gitaarspelers waren afkomstig respectievelijk uit Spanje en uit Peru. En de zangeres was van Costa Rica. De cha-cha-cha wordt initieel gekoppeld aan Cuba. En uiteraard door de ligging van Cuba ten opzichte van Florida. Het is maar een bootreisje ver natuurlijk. Je zou bij wijze van spreken de afstand kunnen overzwemmen. Is dat al gebeurd? Dat weet ik niet. Even nakijken. Is die stijl vanuit Cuba zeer snel overgeslagen in de jaren 50 naar de nachtclubs in Florida en van daaruit verder naar de Verenigde Staten. Cha-cha-cha, Los Machucambos Pepito. Ik vond ook nog in de collectie een Nederlandstalige cha-cha-cha. Die mogen we toch niet onthouden in de context van onze expo in het huis van Alain. Raymond van het Groenewoud, cha-cha-cha, 1981.

Yes, sir. Heer Raymond bij deze groet ik jou. Nog eens danken voor jouw medewerking aan Je Weet Al. Dankjewel, Raymond. Tja, tja, tja, 1981. Een muziekstijl die een absoluut grote geschiedenis achter zich heeft, is de samba. Samba is feitelijk terug te brengen tot de 7e, tot de 8e eeuw, wanneer het Iberisch schiereiland zal worden bezet door het nieuwe kalifaat van de islamtroepen. En daarmee dan ook Afrikanen van beneden de Sahara meebrengen naar Europa, die daar hun invloed gaan laten gelden. Wanneer dan veel later, vanaf de 16e eeuw, eind 15e eeuw, 16e eeuw, de ontdekkingsreizen het nieuwe continent gaan ontdekken, gaat die muziek door die Spanjaarden, die toch wel de roergangers zijn van dat kolonialisme in de nieuwe wereld, in Amerika, gaan ook zij die ritmes gaan meenemen. En daar gaat er een fusie plaatsvinden tussen dus die Afrikaans getinte, of zeker door Afrikaanse ritmes beïnvloede stijlen die al in Spanje bestonden, die gefusioneerd zijn en meegedaan worden door de Spanjaarden, en daar invloed gaan uitoefenen op de daar al aanwezige muziek van de inboorlingen. Het resultaat komt uit Brazilië en heet samba.

Natuurlijk wereldberoemd geworden door de carnaval van Rio, de samba-muziek. Wij hoorden hier uit 1949 Edmundo Ross en The Wedding Samba. Nog eentje samba? Zeker wel, waarom niet?

Yes, sir! Samba uit Brazilië, 1964. Demonios da Garoa, Trem das Onze. Nou, en Bossa Nova is een afgeleide van de samba. Bossa Nova, nou, ook gelinkt aan Brazilië natuurlijk, komt uit de fusie van samba, die we daarnet hoorden, twee nummers, en de jazz. Dat is natuurlijk voor volgende week en de laatste week dan, wanneer we echt ook over de jazz gaan praten. We hebben het over diverse dansstijlen uit de 20e eeuw, zoals die worden tentoongebracht in de expo, die vanaf volgende week 4 juli zal te zien zijn in het Huis van Alijn op de Kraanlei in Gent. Alsjeblieft, Bossa Nova!

Het is de bedoeling dat wij in deze en de twee volgende Rockala's, tevens de twee laatste Rockala's van dit seizoen, dan dit vierde jaargang op Radio Urgent, zoveel mogelijk muziekstijlen, dansstijlen laten horen. U hoorde Bossa Nova, de fusie tussen de samba en jazz, Coleman Hawkins en zijn Stumpy Bossa Nova uit 1962.

Het spreekt voor zich dat, wanneer ik dat kan, ik natuurlijk Belgische, Vlaamse, Belgische artiesten inschakel in deze retrospectieve over de dansstijlen in de 20e eeuw, gekoppeld aan de expo in het Huis van Alijn die opengaat volgende week, zaterdag 4 juli. In het Huis van Alijn op de Kraanlei in Gent. U hoorde de Limbo Rock, gebracht in 1961 door de Belgische Cousins. En de mannen van Kiri Kiri Kiri Kiri, Watch Watch Watch Watch. En in groot orde zelfs een beetje Gentenaars, hein? Toch uit Groot-Gent afkomstig. Limbo is een dans afkomstig uit Trinidad ook. Toch wel niet zo vrolijk qua intentie als het geluid het laat vermoeden. Het wordt vaak gebracht op begrafenissen. De bedoeling is dus om onder een stok door te gaan, die wanneer dat geslaagd is, nog lager wordt gelegd. En het heeft te maken ook met het helen, het goed zenden van de ziel. Limbo. Hebben we nog iets klaarstaan? Zeker. Als er limbo is, is er ook mambo.

0: U heeft natuurlijk de stem herkend van Rocco Granata, die hier een duet brengt met Buscemi. Uit 2011, de Mambo Italiano. Met deze Mambo Italiano brachten Rocco en Buscemi een remake van de oorspronkelijke Mambo Italiano uit 1954 door Rosemary Clooney. Dat ik ook klaarstaan heb. Maar natuurlijk, de tijd is weer om. Wij, de Rocco zit er weer op voor vandaag. Wij gaan... neem een afscheid met Lalo Schifrin en El Compachero, ook een snelle mambo natuurlijk. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar deze speciale aflevering van de Rockala over dansstijlen in de 20e eeuw. We gaan daarmee verder.
1: Dit is Urgent FM.
2: 12 uur.
1: Urgent FM.
3: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke. Welkom bij het conservatief geheugen. Vandaag met Bart Massaar. Dag Bart.
4: Goedemorgen.
3: Ik heb een heel groot muziekliefhebber voor mij, dat weet ik. Maar van waar komt het? Hoe is het allemaal begonnen? Ligt het op de paplepel? Zijn het vrienden, familie? Hoe komt het zo?
4: Vrienden? Onze familie was niet echt muzikaal. Er stond wel veel radio op, veel muziek. De top 30 was altijd beluisterbaar. Mm-hmm. Platenspeler thuis en platen. Ik denk dan aan Wiltura en Adamo. Maar mijn familie was zeker niet muzikaal geschoold. Mm-hmm. Maar toen ik 16 was, zat ik op de slaapkamer van een vriend. Die zijn ouders waren wel heel, heel muzikaal. Zijn papa had een collectie van Walter de Buk. Ik kende dat toen niet. Wij zongen op school het rijmpje Timmelo, Tammelo, Timt. Ik wist helemaal niet van waar het kwam. Het bleek van Walter de Buk te zijn. En op een dag op zijn kamer, de gordijnen dicht, een donkere setting, legt hij een album op dat hij van zijn oudere broer getjoept had. En dat was Johnny Hooker en Kent Heat, Boogie Chillen. En kijk, kijk nu al bijna terug, kippenvel. Dus ja. Die dreunende boogie die ging door mijn lijf. En ik dacht, wat is dit? Ik was helemaal gepakt. Ja. En eigenlijk toen heeft de blues mij geraakt.
3: Ja. Wat is het dan, een reis die begint om op zoek te gaan waarom dat uw lijf zo reageert op die primale bijna beats? Daar ben je eigenlijk al heel lang ook mee bezig. Je bent een groot liefhebber, je duikt erin, je gaat op zoek.
4: Ja, ik heb in het jeugdcircuit heel actief geweest. 2-3 jeugdhuizen tegelijkertijd, mm-hmm. waar ik dan ook in de platenbakken kon gaan zoeken. En dat was dan Led Zeppelin, Rolling Stones, waar ik die blueselement wel in herkende. En we hadden toen nog de mediatheek in Dendermonde. Ik ben van die regio. En daar kon je LP's uitlenen. Moest dan je naaldje tonen of dat scherp genoeg was. En mocht je een LP voor zoveel weken nog mee. En ik ben echt gaan graven van waar komt die muziek, mm-hmm. verder en verder. Totdat ik in de jaren 40, 50, Chicago Blues, wat het logische is, maar dan de jaren 20, Bessie Smith, Robert Johnson, en dan nog verder tot zelfs in Afrika. En dan heb ik de weg terug afgelegd en dacht ik, ik leg de weg terug af van de polyritmiek naar waar, via de slavernij dan, waar we vandaag staan. Ja. En dat is een kweeste die mij blijft heel hard boeien. Als ik muziek luister, ga ik eigenlijk altijd op zoek naar waar zitten die blues-elementen, waar zitten die Afrikaanse elementen. Mm-hmm. En ik vind die heel vaak terug en dan ben ik gelukkig.
3: Ik ging het omgekeerde vragen. Vind je veel muziek waar je ze niet in hoort of niet in vindt?
4: Vrienden van mij zeggen dan, jij noemt alles blues. Misschien ik luister heel breed en ik vind toch heel vaak kenmerken, dingen die ik denk van dat is te traceren tot. Mm-hmm. Het is allemaal geëvolueerd natuurlijk. En alles, heel muziek is een evolutie met invloeden van overal. Ik mag het zeker niet te nauw bekijken. Maar die Afro-Amerikaanse invloeden, die zijn toch heel veel terug te vinden.
3: Ja. We gaan geen leeftijden noemen, Bart. Maar ik denk dat jouw kweeste begint pre-internet.
4: Ja,
3: en dan komt er ineens zoiets als een internet met een overload aan informatie. Hoe kanaliseer je dat? Waar ga je in eerste instantie bronnen zoeken en zo?
4: Hey, nu gaat het vooral over podcasts dan. Mm-hmm. Ik heb een tijdje wel wat blogs gevolgd en ik heb zelf ook mijn bluesblog. Maar nu ga ik heel hard op zoek naar podcasts over muziekgeschiedenis en bluesgeschiedenis. En dan ga ik weer verder lezen en duiken.
3: Zijn al die bronnen betrouwbaar? Of zijn daar ook evoluties in dat je merkt van ja, er is een verhaal of een mythe die dan ontkracht wordt? Of blijft dat toch wel een beetje dezelfde toon aanhouden?
4: Je kiest ook waar je naar luistert. Ja. En ik luister wel naar gerenommeerde, naar grotere podcasts, mm-hmm. Waarvan ik dan veronderstel. En die halen ook hun bronnen aan. Ik heb ook een podcast al beluisterd waarvan ik zelf dacht van, dit klopt niet.
3: Ja.
4: Maar dat is dan eerder de kleinschalige, iets meer amateuristisch. En dan weet je dat je op je hoede moet zijn.
3: Ja.
4: Ik lees heel veel, ik raadpleeg uiteraard verschillende bronnen.
3: Ja. Je hebt de blog al vermeld, maar het wordt ook een heuse podcast.
4: Ja.
3: Waarom, van waar komt dat idee?
4: De podcast Into the Soul of the Blues. Het is eigenlijk begonnen, ik als bluesliefhebber, een vriend van me, die werkte in TUZ en die organiseerde elke maand de avond van de passie. Hij nodigde gepassioneerde sprekers uit.
3: Ja,
4: en hij kende, via ken hij mij. En dacht die man, ja, het is gepassioneerd over de blues, ik ga die uitnodigen. Mm-hmm. Ik heb daar heel veel tijd in gestoken om een voorstelling te maken. Met een klein beetje muziek spelen, heel veel vertellen, videofragmentjes. Mijn echtgenote, die is dan goed, die had heel die zaal aangekleed, kaarsjes gezet, tafelkleedjes. Wow. Het was op en top.
3: Passie.
4: Ja. En dat was dan één avond en dan dacht ik, ja, ik heb dat nu. Nu. Ik heb daar zoveel tijd in gestoken. Dus groeide het idee van ik kan dat gebruiken als muzikale voorstelling en misschien op nog plaatsen geven. Ik heb dan een paar eerder lokale plekken gevonden. En dan kwam corona. Ik denk dat heel veel podcasters corona gestart zijn. Ja. En dan dacht ik, goh ja, we kunnen meer naar buiten met de voorstelling. Ik ga het gewoon thuis inspreken.
3: Mm-hmm.
4: En dan kunnen de mensen het beluisteren.
3: Ja.
4: En dat is de eerste stap geweest.
3: Want het is ergens langs die weg dat wij elkaar ook gevonden hebben, leren kennen hebben. Merk je ook dat dat echt communitywerk is, maar dan op een digitale, online manier?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
3: Ja.
4: Er zijn nog altijd mensen die het podcastmedium niet hebben leren kennen, waarvan ik denk, je moet dat eens leren kennen.
3: Ja.
4: Sommige mensen denken, dat zijn gewoon luisterboeken. Nee, dat is het helemaal niet, uiteraard. En zeker in als je in de muziek gaat zoeken, jouw podcast Drop the Music, heel lokale dingen, ik ken er zo nog een aantal, maar ook internationaal heb je heel veel mensen die echt specifiek in een niche kruipen en hun passie vertellen.
3: Mm-hmm.
4: En dat is leuk.
3: Zijn we bij de verhalenvertellers van de blues weer terug eigenlijk, hè?
4: Ja. Ja, het sluit mooi aan.
3: Je hebt het snel aangehaald, maar je speelt ook zelf in die avond van de passie er wat blues tussen. Je bent ook gitarist, muzikant.
4: Ja.
3: Is het vanuit die bluesliefde begonnen of was je al het klassieke parcours aan het volgen als kind en komt die blues er dan bij?
4: Ik ben heel amateuristisch. Ik noem mezelf geen topmuzikant, maar het is zoeken en spelen en genieten. En vooral dat verhalende is belangrijk. Ik heb eigenlijk twee concepties. Ik speel in een band, The Goosting, als zanger-gitarist. En dan gaan we er af en toe stevig. We spelen covers, maar we wringen die zodanig om naar ons eigen dat we daar en we brengen eigen nummers.
3: Ik was het daarnet aan het lezen, maar pas nu jij het zegt, heb ik de naam door.
4: De Goosting.
3: De Goosting, ja, voilà.
4: Ja, okay, ja. Het mooiste Nederlandse woord, de Goosting. Ik heb ook binnen die muzikale voorstellingen, ik noem het geen lezingen, want het is meer dan dat, we brengen muziek ook.
3: Mm-hmm.
4: Daar speel ik samen met Bernd Haring, team percussie op cajon, we hadden het kleinschalig. Op een resonatorgitaar heb ik een paar eigen nummertjes. De blues is meer dan die eeuwige riffs. Het wordt heel vaak bekeken in de sfeer van de jaren 60, 70.
3: Ja.
4: Waar na de flower power die de blues opgepakt heeft als folkmuziek, de motards in de jaren 70, 80 de blues een beetje hebben gekaapt. Dat zijn de woorden van Weile Tiny Lex Tim. Waardoor het idee groeide van dat moeten heel lange, heftige gitaarsolo's zijn.
3: Mm-hmm.
4: Ik geniet daarvan, ik probeer dat zelf ook. Maar de blues is veel meer. De blues is heel verhalend en ook zangtechnisch. Waar ze eigenlijk, om de lyrics te brengen naar het publiek, wordt heel veel gebruik gemaakt van stemeffecten. En dat gaat van growlen naar falsetto stemmetjes, naar heel veel stemtechnieken om emoties te uiten.
3: Ja.
4: En dat vergeten vaak mensen. Blues is veel meer dan een lange gitaarsolo. Blues is delen van een verhaal waar het publiek in participeert. Het is fantastisch. Hier hoor je mijn passie. Ik kan er blijven over praten.
3: Ik vraag me af, als ik voor jouw plaatkast of cd-kast of online playlists sta, als ik er door mag kijken, zit daar dan echt alleen maar die blues-gerelateerde dingen in? Of Zijn daar uitstapjes ook in te vinden?
4: Grotendeels. Maar goed, ja, de rock, Led Zeppelin, Rolling Stones, de Beatles, ja, ja. Traceer ik ook mee naar de blues.
3: Ja, wat is de verste link waar je mee weggeraakt? Of als je daar spreekt van die vrienden die zeggen, jij noemt alles blues, hoe ver ga je? Ik vraag me voor of het ganse elektronische verhaal aan jou besteedt of niet? Vind je daar mensen tussen die...
4: Het elektronische verhaal is minder aan mij besteed. Nee. Guilty Pleasures, André Hazes en de Wiltura.
3: Ja, want bij Hazes hoor ik heel vaak mensen die vooral wel in zijn dynamiek en emotie die link naar die blues leggen.
4: Absoluut, ja. Ja.
3: Bij Tura zou ik het minder horen, maar...
4: Tura is heel...
3: Is in de opvoeding, in de platen thuis dan en zo.
4: Ja. Tura heeft het geleerd, denk ik, van Elvis Presley. En Elvis Presley heeft het geleerd uit de blues.
3: De eenzaam dus, zonder jouw gitaar, willen we er nog.
4: En dat is een gitaarriefje met een vraag-antwoord. Daar zijn we bij het Afro-Amerikaanse. Voilà. Ja. En zo is Wiltura gestart. Ja. En je herkent dat daar dan in. En hij is dan uiteraard naar die Nederlandse ballads. Maar dat evolueert en blues evolueert ook. Blues is absoluut niet eenduidig. Blijft het bij. Het is veel meer dan dat.
3: Ik wil er toch nog even bij blijven hangen, want ik vind het niet evident om... Ik zit nu aan andere talen te denken met Wiltura, maar je bent zelf ook in Afrika al geweest.
4: Ja.
3: Lukt dat voor ons als blanke westerling om effectief die muzikale links nog niet te begrijpen, maar zelfs nog maar te horen? Of is dat eigenlijk al te ver geëvolueerd van die bakermat muzikaal?
4: Als je erbij stilstaat, ja. Het gaat dan om de polyritmiek, denk ik, is heel belangrijk. En ik geef het voorbeeld, als je nu op een groot festival staat en er roept een artiest, say yeah, en heel publiek, yeah.
3: Is het al,
4: zijn vraag-antwoord-patroontjes.
3: Ja.
4: Heel die polyritmiek zit vol vraag-antwoord-patroontjes. En dan het gezamenlijk muziek maken. In Afrika wordt gewoon gemusiceerd. Kom erbij, neem een instrumentje. Kan je er niks van? Klopt dan gewoon op de tegentijd. Liefst op tegentijd en niet op de tijd.
3: Ja.
4: En dan zijn we vraag-antwoord. We communiceren met elkaar via muziek. En zo groeit dat verder. En dat concept, vraag-antwoordpatroon, communiceren, dat vind je in zoveel elementen.
3: Ja.
4: Ik zeg niet dat dat louter uit Afrika komt, er zijn heel veel invloeden, maar we merken toch heel vaak dat je daar kan terug naar traceren.
3: Communicatie, ik zit daar ook bij die shamanen, ik kom dan bij jou als arts terecht. Het cliché, is muziek een helende kracht?
4: Absoluut, absoluut. Als ik uit een concert kom, dan ben ik euforisch. En ik had het er nu, naar aanleiding van deze podcast, mijn vrienden over. Dat is gewoon, ik beleef muziek, stemt mij tot rust of laat mij emoties ontdekken en daardoor verwerken.
3: Mm-hmm.
4: En zeker op live concerten, en zeker als je dan alweer die blues vraag-antwoord interactief, de performer heeft een probleem dat hij stelt in zijn nummer en het publiek herkent zich daarin en kan daarop reageren en het is een vorm van verwerking. En ik heb ook momenten gehad dat ik op een concert stond te huilen omdat ik een heel drukke periode gehad had en dat emotie loskwam dat is therapeutisch, absoluut.
3: Ja. Al mirakels letterlijk meegemaakt, professioneel, die aan muziek gelinkt zijn?
4: Geen idee. Nee, dat durf ik niet zeggen. Nee.

0: We zijn hier voor de live muziek, Bart, in deze podcast. Nog enig idee wat jij het eerste concert durft noemen dat je zou gezien hebben?
1: Wildturen.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Ja, ik durf niet zeggen welke leeftijd. Ik was een tiener of jonger. Mm-hmm. Klein zijspoortje, er was een televisiereeksje, Carolientje met haar bootje, lang geleden.
0: Ja, mooi liedje.
1: En de intro werd gefilmd in een klein fonteinvijvertje aan het cultureel centrum in Grimbergen. En daar had Wildtura op. Dus met mijn ouders daar naartoe. En voor mij was de magie al gezet, omdat ik Carolientje met haar broodje herkende.
0: Stiekem verliefd op Carolientje.
1: Een beetje wel, ja. Onder water. Ja. Ja. En dan, goed, ik zie die beelden van Wildtura met zijn band. Dat was toen een heel grote band op het podium. Ik zie dat nog steeds voor mij. En dat raakte mij wel. Ik dacht, wauw, knap. Dat is bijgebleven. Mm-hmm. Nu, dat was dan een uitstapje met de ouders. Ik ben dan puber, heel snel. Wij gingen zo wat vuiven in het alternatieve circuit en dan kwamen we bij Belgian Asociality. En dat waren misschien de eerste concerten die mij ook heel veel indruk nalieten. Ook omwille van de energie en de agressiviteit, maar ik wil het op een positieve manier stellen. Ja. Dat bleef bij, ook van wat gebeurt er hier? En in dat jeugdhuiscircuit werden ook wel eens concertjes georganiseerd. En dan zat ik mee in de organisatie, dat klonk dan heel groot. Mm-hmm. Ik mocht dan mee de artiesten backstage opvangen en de maaltijden uitdelen. Wat heel leuk was, want dan beleef je die andere kant. Ik herinner mij, ik ken de naam niet meer, maar een band die Ace of Spades speelde, ook weer heel, heel heftig. En dan dacht ik, je kan van op het podium een energie overbrengen. Mm-hmm. En ik denk dat dat mij het eerst geraakt heeft om naar concertjes te gaan.
0: Ik hoor die Ace of Spades, ik zie die Belgian Asociality voor mij. Tribale energie effectief, ja, met
1: absoluut.
0: Met weinig dynamiek dan op dat moment, gewoon alle knoppen op.
1: Ja, over tribale energie, naar Afrika. Maarten zonder grenzen in chat, als afscheidscadeautje zat ik. Wij verbleven op een boerderij. Ik moet dat voorstellen als een leme huisje waar barsten in het plafond. Ik kon de sterrenhemel zien vanuit mijn bed. Een zandgrond rond en een erf en een omheining. En als afscheid was een fanfare samengesteld van allemaal djembe en percussionisten uit de naburige dorpen. Ik wist dat niet, die stonden voor de poort. Plots gaat de poort open, begint die muziek te spelen. Die staan rondom ons, te zingen, te dansen, de energie daar. Dat was ook een moment van tranen. Ja. Dat is wat live muziek, wat concert en dat tribale inderdaad. Ik ben een danser ook, ik ben een beweger en dan kan ik helemaal uit de bol gaan.
0: Concerten gaan is zeer populair bij onze dag van vandaag. Is het dat wat we missen? Want het is uit ons dagelijks leven misschien wel al een paar decennia weg, uit het communityleven ook aan het weggaan. Ja. Gaan we dat dan gaan zoeken op die concerten ook?
1: Voor mij is dat alleszins het geval. Ja. En ik merk ook, ik ga heel vaak naar Mississippi hier in Gent, waar ik dan je zou denken, de blues, dat is voor al de iets wat oudere 50-plussers. Mm-hmm. Daar staan 16-jarigen, 18-jarigen heftig te dansen vooraan aan het podium. Ik denk dat die ook ontdekken dat er zoiets is.
0: En dat er meer is.
1: Ja, en dat is leven, dat is het echte. Ja. Dat is zo mooi.
0: We waren bij de live concerten. Je hebt op de vraag naar het meest memorabel concert, heb je zelfs een top 5 een beetje teruggestuurd. Ben je trouwens veel naar concerten gegaan tussen Wildtura en nu? Ga je heel frequent naar concerten?
1: Ontzettend veel.
0: Toch, ja?
1: Ja. Ik ben als 16-jarige op Blue Spear beland. Mm-hmm. Ik ben daar elk jaar naartoe gegaan tot, zal een 15 jaar geleden zijn. Nu ga ik jaarlijks naar Gevarenwinkel Blues. Mm-hmm. Dat is kleinschaliger. Blue Spear was een beetje uit zijn voegen gebarst. Heeft ook een nieuw leven intussen. Chapeau, want ik denk dat ze het op de rails proberen te zetten terug. Mm-hmm. Dus dat is één, maar ik heb dan ook via de Gentse feesten, dat is zo'n groot aanbod, dan doe ik 3-4 concerten per dag, 10 dagen lang. Ja. Dus ja, dat is op. En daarbuiten ook, ik ga heel veel naar concerten. Ja.
0: Mm-hmm. Ik kwam toevallig deze week ook 2 keer dezelfde persoon tegen op concerten ook, waar ik ook toevallig was. En ik had het erover met mijn vrouw en die zei van ja, maar waarom dan in de zetel blijven zitten als er inderdaad toch zoveel te doen is? Bij jou
1: absoluut.
0: Ook, die redenering?
1: Ja.
0: Of ook die uitdaging gaan zoeken van Ik wil geprikkeld worden, ik wil...
1: Ja, allebei. Maar inderdaad, waarom in de zetel zit? Ik ben geen televisiekijker. Mm-hmm. En zelfs een live concert op een scherm, oké, dat kan leuk zijn, maar dat is niet de beleving die, die je live hebt.
0: Ja.
1: En het werkt een beetje verslavend. Ik zeg het, ik kom buiten met een euforisch gevoel.
0: Ja.
1: Ik had jou dat lijstje doorgestuurd. Ik denk dat er 6 geworden zijn. Top 6, weet ik veel. Maar ik heb dat vorige week maandag doorgestuurd. Ik ben maandagavond,
0: het is bijgewerkt al ondertussen.
1: Ja. Ik ben maandagavond naar CW Stonking in Mississippi Gent geweest.
0: Oké. Okay. En het heeft de top 5 al gehaald.
1: Ja, ik vraag me af of het niet bovenaan mag staan.
0: Echt?
1: De magie die daar was. Het heeft ook een verhaal. Marie Vollebout, de uitbaatster van Mississippi, had CW Stonking, kwam dit weekend naar Blue Spear en ze had daar stoute schoenen aangetrokken en hem gestrikt voor een concert. En ik was erbij toen de bevestiging kwam. Marie was heel gelukkig. CW Stonking komt naar ons. Ik was bij de eerste om een kaartje te kopen.
0: Amai.
1: Het was direct uitverkocht, dus ik blij. Wel. Toen ik toekwam, vorige week maandag... Ik ging binnen en net op dat ogenblik komt Marie met CW Stonking de deur uit om nog iets te gaan eten in de stad, veronderstel ik. Ik zag hen allebei glunderen, ik heb stralen. Ik dacht, dit kan niet misgaan.
0: Ja.
1: En dan heb je in zo'n relatief kleine club, vergeleken met het groot festival Blue Spear, die man die daar op het podium staat, ik sta van voor, ik kan bijna bij wijze van spreken zijn gitaar afpakken. En de magie die daar ging, iedereen had het idee van, wij hebben hier een heel grote naam, die hier nu vanavond. En de momenten dat hij intiem was, was het muisstil voor een afgeladen club. De momenten dat het publiek uit de bol ging, kon hij niet meer communiceren met zijn contrabassist.
0: Wat lawaai.
1: Omdat er te veel lawaai was.
0: Amai.
1: En het magie, ik ben buiten gegaan. Ik dacht, goh ja, ik ben euforisch, ik laat het een paar dagen zinken en we zien wel. Maar na een paar dagen dacht ik nog steeds, dit was een van de beste concerten ooit. Dus
0: wow.
1: Het haalt de top. Ja, het was prachtig.
0: En wat is het dan dat het hem daar maakt, die avond? Of is het en jouw verwachting en al die sterren die juist staan? En wat doet het hem?
1: Alles samen. Het publiek was heel... Moet ik het noemen, heel blij, heel toegankelijk. De magie leefde al voor het begonnen was eigenlijk. Iedereen kwam daar met die verwachting, heeft dat waargemaakt.
0: Ja.
1: CW Stonking heeft zoiets, het is heel zwoele muziek. Het is New Orleans, heel swampy.
0: Mm-hmm.
1: Hij zingt zo heel loom na de beat, dat je denkt van, je blijft kleven in die moeras. Hij zingt dan nog zo, hij praat met een accent waar je amper nog iets van verstaat. Hij heel goed moet luisteren, wat zegt die man nu eigenlijk? En dat geeft het geeft me al een beklijvend gevoel als ik hem op plaat hoor.
0: Mm-hmm.
1: En hij wist dat perfect te brengen daar in de club. En ik voelde de mensen rond mij, die hadden allemaal hetzelfde gevoel van, wauw, dit komt binnen.
0: Als je al in Afrika geweest bent, moet je dan toch al in New Orleans ook geweest zijn?
1: Nee, ik ben nog niet naar Amerika. Het staat op ons to-do-lijstje. Ja. Maar ik ga het eventjes uitstellen nu.
0: Dus lijkt mij verstandig. Dan toch naar die... Ik wil toch nog naar dat lijstje terug. Ja. Want ik ga onderaan beginnen, of toch in de volgorde dat ze voor mij staan. Ik weet niet of het eervolle vermeldingen zijn, maar je hebt daar, potverdorie, Pieter-Jan de Smet, Roland van Kampenhout en Frederik Sioen, die samen een set of een bandje zelfs voor kinderen maken.
1: Ja. Ja,
0: die staan hier bij jou, potverdorie, als noemenswaardig qua concertbeleving. Vertel.
1: Eerst en wel, dat is de blues in volle ornaat. Het trio op zich al.
0: Ja.
1: Maar uiteraard Roland van Kampenhout. We zijn daar naartoe gegaan. Het was niet de eerste keer dat we de Piepkes aan het werk zagen. Ze hadden een bandje gevormd speciaal voor kinderen, waarin ze het meest absurde muziek brachten, een beetje verkleed. Ik had ze al op een outdoor, ik weet niet waar het juist was, en dan was de sfeer leuk en tof om te zien. Maar die avond, 2014, moet het geweest zijn, en bedenken dat het vooruit was, maar ik heb heel lang zitten twijfelen. En zij laten die kinderen toe om gewoon vrij te zijn. Loop rond in de zaal, spring op podium, pak de snoot zelfs het instrument af. Weet ik veel...
0: Ja, gedrag dat Roland nu ook zou vertonen.
1: Ja, absoluut. Dat, die absurde muziek, ze hadden dan grappige hoedjes aan. Ze spelen eigenlijk blues, maar in een heel verhalende vorm. Ik kreeg mijn tante Cellen is jouw tante Cellen. En ik wou dat ik haar nog een keer kon bellen, maar dat gaat niet. Tante Cellen is dood. En er is dan een heel toneeltje bij en al die kindjes zijn mee aan het doen. Die crossen door elkaar, dus het was één grote chaos daar die avond. Mijn dochters in kluis. Het is onvergetelijk. En ja. dat dit kan, dat ze artiesten toelaten om tussen hun technische gear op het podium, dat die kinderen daar gewoon door crossen met het risico dat er wel iets omgestoten wordt en zo. Dat was prachtig.
0: Goed idee. Ja,
1: heel mooi gedaan. En vooral ook als volwassene was goed als Rolaudi dan drie topmuzikanten, alle drie, niet enkel Rolaudi. Mm-hmm. Ook Sion, Pieter-Jan de Smet. Prachtige muziek als volwassene om naar te luisteren, om te beleven. Prachtige muziek voor de kinderen omwille van het absurdistische, het verhaal. Het
0: vrije.
1: Viel heel mooi samen. Ja.

0: Wie ik het minst in het rijtje vind passen, is Sinead O'Connor, die je op de Radweg ziet in 1990.
1: Ja.
0: Mis ik een muzikale schakel, of is het een soort van jeugdige festivalherinnering die het hem daar doet?
1: Je vroeg daar straks, vind je overal de blues in terug? Hier zitten we in de Ierse folk.
0: Ja.
1: Er zit heel veel invloed van de Ierse folk in de blues. En dan probeer ik het goed te praten naar een link.
0: En buiten eventueel is een gebruik of een nummer of een muzikant, hoor ik bij Sinead O'Connor zelfs dat Ierse folk gegeven eigenlijk. Moeilijk, maar ik kan er te weinig van kennen.
1: Ze heeft ook heel haar eigen stijl. Hè?
0: Ja.
1: Nu, het is meer dan dat. Hier gaat ook weer het verhalende. Ik zag Sinead O'Connor voordien in Countdown, een muziekprogramma op de televisie. Sinead was kaal en ze kreeg daar een opmerking over. En de cassante antwoorden die ze gaf, dacht ik, wow, ik was puber. En amai, dat ze dit durft zeggen, dat stelt wel. Een beetje verliefd als ik dit hoorde. En dan voor mij het nummer Troy. Als je heel het verhaal van Sinead O'Connor kent, ze heeft een heel moeilijke jeugd gehad, opgesloten als kind in de tuin, in het weer moeten overnachten buiten, zo'n beklijvend verhaal. En in Troy zingt ze daar ook over. Ja. En de manier dat ze van heel zacht, emotioneel, naar heel intens haar woede uitschreeuwt naar dit allemaal.
0: Ja.
1: En dat heb ik dan op die dag in Werchter eigenlijk wel ervaren.
0: Mm-hmm.
1: En heel bizar toen, dat is ook mij bijgebleven, zij speelde toen met in-ears of met koptelefoon.
0: Ja, heel grote zo, hè?
1: Ja, en dat was toen heel innovatief. Ja. Ja. Maar er werd dan een beetje gegrapt van, ze hoort haar eigen muziek niet graag, dus ze dekt haar oren af. Zoiets. Het is mij bijgebleven, maar heel het concert, omwille van weer al het verhalende, het beklijvende, de manier waarop dat ze eigenlijk een middenvinger uitsteekt naar de maatschappij.
0: Ik denk dat veel van die blues per definitie blue onderwerpen heeft, of zware onderwerpen, hier bij Sinead O'Connor ook, die moet dat dan op een zonnig podium in de Europese zomer staan zingen. Lukt dat altijd om die... Ik vraag het soms aan de muzikanten ook, van je hebt dat nummer gemaakt in een zware sfeer, in een beleving, van je afschrijven, maar dan moet je dat altijd weer gaan heroproepen.
1: Ja.
0: Lijkt mij bij die blues dan toch ook niet evident, om daar altijd weer in te gaan, maar toch op een soort van euforisch leuk moment. Zo.
1: Ik denk dat het toen regende. Ik herinner mij plastieke zeilen boven ons hoofd.
0: Okay.
1: Los daarvan, ik breng zelf Troy ook met onze band. Dat is een heel uitdagend nummer. We proberen daar iets mee te doen. Ik denk dat we daar goed in slagen ook. Maar ik kan mij heel goed inleven.
0: Mm-hmm.
1: Vanaf dat die eerste akkoorden aanslaan, bekruipt dat gevoel, kan je dat verhaal in je hoofd...
0: Ja.

0: dan is dat een beetje acteren, maar eigenlijk heel veel inleving die erbij hoort. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel artiesten dat wel hebben.
1: Ik wil toch weten, Bart Massaar, als mm-hmm. ik jou vraag het meest memorabele, als ik jou vorige week vroeg voor CW Stone King, ben ik heel blij dat je met een naam afkomt. Ten eerste die ik niet meteen ken. Ten tweede die een vrij recente incarnatie van dat blues gegeven is, alleen al door hun naam. En ik mag ook al zeggen dat Wouter van de redactie mij 2 minuten later een bericht stuurt. Ik ben fan van deze ontdekking. Vertel Bart, wie heb jij op nummer 1 gezet?
0: Ik ben heel blij. De Delta Saints op Gevaarwinkel Blues Festival 2011.
1: Vertel over die Delta Saints. Wie zijn ze?
0: Toen was het een jonge band uit Nashville. Mm-hmm. De zanger Ben Ringle en de bassist David Supica, die hebben samen een band opgestart aan de universiteit en zijn daarmee verder gegaan met heel veel bluesinvloeden op een moderne manier. Ik wil eventjes het concept scheppen, want het is op zich wel belangrijk. Gevaarwinkel Blues. Gevaarwinkel is in Varenwinkel. Dat is een onooglijk klein dorpje in de Kempen. Daar is niet meer dan... Er is een krantenwinkeltje. Ik denk dat er zelfs geen Fritkot is. Zo klein. Ja. Maar elk jaar strijkt daar een festival neer. En heel dat dorp werkt daaraan mee. Ook al zijn dat helemaal geen bluesliefhebbers. Intussen hebben ze de blues leren kennen. Ik denk dat het aanvankelijk 3 geerten waren, waarvan 1 een huisarts die dat in elkaar staken en die de blues willen naar buiten brengen.
1: Dus de braderij van Varenwinkel eigenlijk.
0: Min of meer, ja. Maar het is echt intussen echt een festival gegeven. Het is uitgegroeid tot een groot nichefestival voor mm-hmm. bluesliefhebbers. En de buurt als vrijwilligers bouwen dan mee op en leven mee in dat festival. En dat jaar, 2011, ik ken het verhaal niet heel exact, maar er moet iemand van de vrijwilligers net een trouwfeest getrouwd zijn. En de Delta Saints hadden net verdien op die trouwfeest ook gespeeld.
1: Wat?
0: Dus ja, er was dus een heel grote link. Die kenden elkaar, die kwamen heel goed overeen. Dus de magie was eigenlijk al gecreëerd toen het festival begon.
1: Oké.
0: En ik zag hen op het podium opkomen, of zelfs al zitten. Ik heb het opkomen niet geweten, maar ik zag Ben Ringle op de stoel met de resonator op zijn gitaar, met gesloten ogen naar het dak van de tent gericht. En hij gebruikt ook weer heel veel vocale technieken, fryen en falsetto stem en zo, waardoor zijn stem is heel beklijvend en hij begint een verhalende lijn te zingen. Kippenvel. En ik dacht, die jongen is blind. Mijn echtgenote, wij waren allebei overtuigd, die jongen is blind. Die kijkt naar nergens, naar boven.
1: Contact,
0: en rondom hem huppelt zijn bassist met rastas op een heel funky manier, waardoor zo een speciale sfeer. Het is bijna heel het concert in die sfeer verlopen, kippenvel. En de tweede keer dat ik hem zag, kwam hij gewoon opgewandeld. Die is helemaal niet blind. Die was zodanig in zijn muziek ingeleefd dat dan leek voor mij.
1: Het
0: is eigenlijk grappig, want ze zijn in 2024, voor 25 jaar bestaan van Gevaarwinkel, nog eens teruggekeerd. Die jongens zijn intussen gestopt. Ze hebben een andere muze gevonden, staat er op de website. Ik denk dat het toeren internationaal. Want ze werden dan in Europa, dankzij Gevaarwinkel, zijn ze ook heel rap in Duitsland en in Europa populair geworden. Maar ik denk dat het leven als artiest hen niet beviel of te moeilijk was. Ze hebben dan echt genoeg kindjes. Zijn opgegroeid en hebben besloten van niet meer aan die intensiteit te gaan toeren. Mm-hmm. Maar in 2024 zijn ze teruggekeerd naar Gevarenwinkel. En nadien aan de merch heb ik hun dat verhaal verteld. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het... Hij begreep het niet. Hij keek naar mij van wat voor een rare kut, zei jij. Dus ik heb het maar zo gelaten. Terwijl ik het goed bedoelde, de inleving van die man was...
1: Terwijl het zijn raar gedrag was, dat het verhaal had doen ontstaan natuurlijk. Ja. Chrissy Hynde noemt zich grote fan en noemt het de beste band als ze hen ontdekt. Dus ik denk dat vandaar al de liefde van Wouter van de redactie gestart was. Ja. Tot waar gaat... je hebt al over die zangtechnieken gesproken, maar zijn er nog linken met de blueswereld die onmiskenbaar te horen en te voelen zijn?
0: De resonator, gitaar, slide, gitaarspel van hem. En ook daar zit weer die vraag-antwoord. Hij zingt lyrics die pakken. Hij antwoordt dan op een heel pijnlijke manier. Speelt hij zijn slide-gitaar. Mm-hmm. Een van die nummers is trouwens ook de aanrader, The Death, de Dead Letter Jubilee, die dan verwijst naar de Dead Letter van Sunhouse, bijvoorbeeld. Dus er zijn heel die blues is daar overduidelijk in aanwezig.
1: En ze kennen die wereld ook, dat ze dat lees je.
0: Ja, die zijn erin opgegroeid. Ja.
1: Heb je ze meerdere keer gezien? Ja, je hebt ze
0: drie keer. Ja.
1: En waarom kies je die 2011?
0: Omwille van dat verhaal van het was de eerste keer dat ik hem zag en ik dacht echt dat hij blind was door zijn inleving.
1: Ja.
0: Wat in de blueswereld niet uitzonderlijk is, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Maar je kende hen daarvoor dan nog niet? Alleen dat verhaal?
0: Ja. Dus.
1: Ik kan me voorstellen, je ziet dan zo'n concert. Misschien koop je dan een plaat of kort nadien. Het lijkt mij geen evidente muziek om dan weer even naar het algemene genre te gaan. Om die energie, dat rauwe, om dat op een artificieel moment in een studio te gaan nabootsen.
0: Ja.
1: Wat is jouw ervaring met bluesmuzikanten in de studio? Of op plaat, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, sommigen weten het te creëren, maar mijn voorkeur zal toch heel vaak uitgaan naar live-opnames.
1: Ja.
0: En ook voor hen, als ik hen kan aanraden, luister naar een live-plaat. En... Mm-hmm.
1: Die ze dan nog eens in Brussel zijn komen opnemen, potverdorie.
0: Ja.
1: Die varenwinkel, of dat varenwinkel en het bijhorende gevarenwinkel, je hebt er al over verteld. Het is een soort van, voor jou een surrogaat van Bluespeer, maar willen zij effectief een tegenhanger zijn of starten zij veel kleiner? Wat ken je van hun origine van gans dat festival?
0: Ze zijn veel kleinschaliger en Bluespeer durft het pad van de blues een beetje verlaten. De echte bluesniche. Mm-hmm. Ik noem heel veel bluesmuziek, dus ik spreek mezelf dat misschien tegen. Maar het commerciële speelt daar soms een rol. Mm-hmm. Dus heel ver gegaan. Ik ben afgehaakt op Bluespeer omwille van de kostprijs.
1: Ja.
0: En je komt binnen, de camping, zelfs een bandje voor naar het toilet te gaan, kost geld. En onduur, ik had het een beetje gehad. Plus de muziek die dan toch niet helemaal aansluit bij wat ik zocht. Varenwinkel doet dat wel. En ze gaan heel hard op zoek, de programmatoren, de scouts, die zijn bluesmannen. En ze hebben twee tenten. Eén tent is de roots tent en daar gaan ze nog veel dieper. En dan gaan ze op zoek naar de feestmuziek in de blues.
1: Ja.
0: Dus ja, zij zoeken echt wel... Ik denk dat ze gewoon op zichzelf leven. Ze willen geen concurrentie, zijn dus ook niet nodig. Mm-hmm. Ze zijn kleinschalig en daardoor misschien nog net goed draaibaar ook.
1: En doneren dan ook nog eens opbrengst aan een goed doel.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus het kan niet veel mooier worden, denk ik, dan alles bij elkaar.
0: Inderdaad, ja. En heel kindvriendelijk, gezinsvriendelijk, heel toegankelijk.
1: Wat stelt dat bluescircuit in Vlaanderen voor mensen die de wereld niet kennen? Waar zitten we, waar schalen we ons internationaal?
0: Oh, ik heb het gevoel dat we alleen maar groeien. We hadden de Crossroads in Antwerpen voorbij nu. De Bananapiel in Ruisleden viert in het najaar 60 jaar, denk ik, bestaan. Het is internationaal gerenommeerd. Heel veel grote artiesten weten, ik kom in België, ik ga in de Bananapiel. Ja. En hun naamplaatje hangt daar overal aan de muur. En dat is dan eerder naar de luisterconcerten, hoogkwalitatief. En dan heb je sinds intussen 12 jaar of zo de Mississippi in Gent, die toch wel een stevige poot heeft neergezet en aan het groeien is en een scene heeft gecreëerd. Oh, ik ben er zo blij voor, want ik woon in Gent en vlak bij mijn deur. Waarbij eigenlijk het gegeven, destijds Tiny Lex Tim, helaas overleden intussen, samen met Guy Verlinde hebben een beetje het jamconcept gestart. Twee grote muzikanten die dan zelf iedereen toelieten op het podium vanaf dat je een paar akkoorden kon spelen. En dan samen trekken we elkaar vooruit. En intussen is daar denk ik de derde generatie al van artiesten uitgegroeid. Mm. De Mississippi All-Stars, denk aan Olivier van der Bouwheden, Leander van Reken, Naomi Simons zit in, dat zijn heel veel grote namen en die zijn zich aan het vestigen. Mm-hmm. Ik ben trouwens heel blij dat de Mississippi All-Stars dit weekend op Bluespeer op het podium stonden. Mm-hmm. Eindelijk, want ik miste het een beetje. Gent heeft heel veel te bieden op bluesvlak.
1: Ja.
0: En los van de jams organiseren ze uiteraard ook hoogstaande clubconcerten.
1: Mm-hmm.
0: En je voelt dat ik heb het gevoel dat de blues toch wel aan het groeien is terug.
1: Ben je trouwens in Dendermonde nog, in de befaamde jazzclub?
0: Absoluut,
1: daar geweest,
0: ja. Ik ben, als puber ging ik vijven in de Zap, naast de Honky Tonk. Mm-hmm. En de Honky Tonk, dat is van de Heuvinks, de familie Heuvink, was een leerkracht bij ons op school, dus ik had daar goede banden mee. Ja.
1: En zijn daar, vergis ik mij, of is het daar dat Fats Domino en consorten en zo ook nog neer?
0: Ja,
1: ja,
0: klopt. Ja.
1: Dan moet je die verhalen daar toch ook nog gehoord hebben? Of?
0: Ja, gehoord. Ik ben daar niet zoveel naar concerten geweest. Toen was ik al verhuisd naar Gent.
1: Ja.
0: Maar de kroegentocht was fenomenaal ook. Hè, toen ik was, organiseerde kroegentochten in Gent. Die waren prachtig.
1: Ja.

0: Ik wou vragen of je een favoriete venue hebt, maar je hebt hier al de Mississippi zo vaak genoemd. En het is zo dichtbij en zo perfect in jouw straatje, letterlijk en figuurlijk. Zijn er zo nog plekken waar je graag komt? Gisteren was je toevallig de ook nog op zo'n plek. Ja.
1: Mississippi is bij de kleinere clubs dan. Mm-hmm. En ik geniet er enorm van, want de grote festivals mis je dan soms een beetje die connectie.
0: Ja.
1: De handelsbeurs uiteraard vooruit bij de vieze gasten.
0: Ja.
1: Mag ik zeker niet vergeten noemen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ook daar al meerdere concerten geweten waar we zittend op het bankje starten en eindigend dansend op of naast het podium.
0: Ja.
1: Heel kleinschalig toegankelijk en heel warm en heel divers programma, maar heel goede muziek vaak.
0: Ja.
1: En dan een beetje verder weg. Ik ga heel graag naar de Roma in Antwerpen. Gisteravond nog geweest voor Bethout. Toffe zaal, toffe buurt, kunt lekker eten vlak voor dat je naar het concert gaat. Vrijwilligers die dat helemaal opgebouwd hebben, die hem heel veel warmte ontvangen, heel enthousiast. De sfeer is gewoon leuk en een hele goede programmatie.
0: Voor de Delta Saints is Bart Massaar op Gevarenwinkel Blues & Roots Festival 27 augustus 2011.
1: Ja.
0: Geef de mensen eens een luistertip voor die Delta Saints. Misschien toch die live plaat dan, om
1: ja,
0: te beginnen?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ga naar de live plaat. Mm-hmm. De Death Letter Jubilees is een van de nummers die ik ook schitterend vind. En Sometimes I Worry vind ik ook een prachtig nummer. Zij slagen erin om van een intieme zang langzaamaan op te bouwen naar gitaargeweld en bas, mm-hmm, en funky bas en die losbarst. En dat vind ik ook het leuke aan het helende van muziek en de blues in het bijzonder. Dat is, je hebt heel vaak het verhaal waar dat je mee connecteert. Er is iets pijnlijk, er is een probleem. Dat wordt dan uit de doeken gedaan en dan krijg je langzaamaan die emotionele ontlading.
0: Ja.
1: Waarbij aan het einde echt wel het helende komt van we gaan het allemaal van ons afgooien en beseffen dat er nog leuke dingen zijn. En dat is een beetje wat de blues ook heel vaak doet.
0: Ja, ik probeer dat naar het muzikale te vertalen. Vreemd genoeg hoor ik nu in 2026 meer muziek dan ooit die een tempowisseling heeft, die dynamisch gaat. Is het dat we ook misschien 20, 25 jaar hebben verdrongen, misschien een beetje in de mainstream? Dat het dynamische was weg, het emotionele was weg, elektronische dansmuziek. Het was een ander soort emotie, ik zal het zo zeggen. Maar zou het daardoor zijn dat we weer die heropleving ook zien bij jonge mensen?
1: Ik denk het wel. En ik hoor nog mensen dat vertellen. Dat er een nieuwe zoektocht, en nu zeker als je dan weet dat er met artificiële intelligentie muziek kan gemaakt worden. We hebben het ook geprobeerd. Gewoon om eens te kijken, wat geeft dat als je zo'n nummer laat creëren? En dan denk je, zo kan je er 2000 schrijven. Die wekken, dat is mooi, dat is perfect, technisch perfect, maar die wekken geen emotie op.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat mensen daar wel terug naar op zoek gaan gaan.
0: Ja. Ik denk dat het ook handig is om dan jonge mensen, ondertussen geen jonge mensen meer, maar ik denk aan een Black Box Revelation of zo, het te zien doen. En wat dan ook weer jonge mensen waarschijnlijk inspireert om een gitaar te kopen enzovoort.
1: Ja. En je mag fouten maken, het mag menselijk zijn.
0: Ja.
1: Ik zag gisteren Bethout, die begon piano te spelen en te zingen. En blijkbaar in een volledig verkeerde toonaard. Zij zong in de juiste toonaard maar piano, maar dan viel plots de gitarist in en alles was voorbij.
0: Ja.
1: Nummers moesten opnieuw starten, want het clashte.
0: Ja.
1: Maar dat is mooi.
0: De menselijkheid.
1: Waarom niet? Ja,
0: ja. Ik heb een teletijdsmachine, Bart Massaar. Ik mag jou daar één ritje in laten maken. Jij mag naar een concert flitsen waar je niet bij was. Op wat zou je dat toestel instellen?
1: Daar gaat de keuze stress. Ik heb er meerdere. Ik zal en dan probeer ik te verfijnen. Ik zou sowieso terug in de tijd gaan en op zoek gaan naar scharniermomenten. En dan de jaren 60, de Flower Power periode, spreekt mij enorm aan. Dus dan denk ik aan Monterey Pop Festival.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje de voorloper van Woodstock en volgens mij nog net beter. Nog verder in de tijd. Ik vergeet eigenlijk, in 89 speelde Muddy Waters een concert waar de Rolling Stones toevallig in de zaal zaten en mee op podium geroepen zijn. Dat lijkt mij iets geniaal. Dus daar had ik ook graag bij geweest. De Checkerboard Lounge moet het geweest zijn. En dan verder in de tijd, jaren 40, 50, Muddy Waters, de Chicago Blues. En nog dieper, Ma Rainey met een tentshow in de jaren 20. De extravagantie die daar moet afgedropen hebben. En moet een heel speciale sfeer geweest zijn. Dus, kan moeilijk kiezen, daaruit. Maar dan dacht ik toch maar die Rolling Stones en Muddy Waters. Omwille van, het sluit een beetje aan bij waar ik de blues ontdekt heb. Candy Heat en John Lee Hooker. Zo die jaren 60, waar die oude blues plots geconnecteerd wordt met, of omgekeerd, de moderne rockmuziek van Engeland geconnecteerd wordt met de oude blues. En dat lijkt mij een fantastische vibe.
0: Hangen er nu nog concertticketjes aan de frigo voor binnenkort? Of staat er iets in de agenda gemarkeerd?
1: Ik heb een heel reeksje afgewerkt.
0: Even congé. Concertcongé.
1: Zoiets. Gent Jazz komt eraan en de Gentse feesten komen eraan. Dus heel veel.
0: Energie sparen.
1: Absoluut.
0: Ja. Bart Massaar, mag ik jou ongelooflijk bedanken. En ik wens jou nog heel veel plezier van al die bluesverhalen, maar zeker ook van fijne concertmomenten.
1: Dank je wel. Ik ben heel blij dat ik hier mocht zijn. Ik vond het ook heel leuk.
0: Het was zeer aangenaam, Bart.
1: Dank je wel.

good Lord, it takes my life. Yeah, come on.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
3: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Het is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
2: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
4: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kans gekregen, veel gescoord, maar nu beginnen we een tweede toernooi. Groepsronde is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn om 1 juli.
2: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
5: Heel blij vandaag, hè? Ik had eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
6: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
7: België op top.
6: On top.
7: We gaan het WK winnen. België on top. Come on, hey.
2: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Dit is Urgent FM. Hey, shut the fuck up, boy. You are a star.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Op de radio.
3: Is dit voor de radio?
4: Dit is op de radio.
5: Komt dit op de radio?
6: Op de radio.
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
10: Op de radio.
11: Op de radio.
12: Op de radio.
13: Op de radio.

0: Dit is op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Zo is dat maar net, lieve luisterettes en luisteraars. Welkom hier bij Op de Radio bij Urgent FM. Blij dat jullie luisteren. Het is een prachtige zaterdagnamiddag, iets na vier. En dat betekent inderdaad tijd voor Op de Radio. We zijn zo net geopend met Agogo, met het prachtige I Want You to Feel It. Er zit ook een hele leuke videoclip bij, moet je zeker eens gaan checken. Je moet eigenlijk helemaal niks. Je moet vooral blijven doen waar jij zin in hebt. Doe je eigen dingetje, zoals kapitein Pinocchio het wel eens mooi heeft gezongen. Wel, ik doe nu ook mijn eigen dingetje, speciaal voor jullie, deze 120ste aflevering van Op de Radio. Heel veel nieuwe muziek deze week, waaronder de geweldige Angèle. Zij heeft een nieuw nummer uitgebracht en het heet Die Le. Wel, ik zeg het met veel plezier. Welkom bij Op de Radio. En ook voor jou.

0: op de radio.
1: Tijd nu voor Backrooms.

completeness.

0: Ich finde es sonst möglich, dass als ich ein Handtuch gebraucht habe von einem anderen Familienlied, um das dann auch zuzugeben an das Familienlied. Nicht als dass ich es möglich habe mit dem Fett, dass als ein anderes Familienlied ein Handtuch gebraucht heeft van mij, dat die dat daar ook moeilijk mee heeft. Daarom zou ik het toch fijn vinden mocht iedereen gewoon haar, zijn of het eigen handdoek gebruiken. Dat zou ik toch echt fijn vinden.
1: Ja. Mensen met een mening, mensen met een mening, mensen met een mening, mensen met een mening.
2: Lokale radio, goeie radio.
3: We gaan verder hierbij op de radio met PJ Harvey. Geweldig nieuw nummer, het heet Voyager. Reis even mee met PJ Harvey.

Michael's Affair, Mr. Brew, BC19945, Side A, hier auf dem Radio.

Verder met Wouter Mol met het geweldige na na na na na na. Zometeen halverwege. Op de radio.

0: Hallo. Hallo. Ja, hierboven. Op de ladder. Ja, ik sta hierboven. Ja, je vraagt je waarschijnlijk af waarom. Ja, ik vraag het mezelf ook af, maar ik heb ja gezegd tegen deze renovatiewerken en ik werk stevig door in het weekend. Het is misschien een beetje warm, maar het gaat zo mooi zijn op het einde als het af is. Dus altijd welkom bij de Sint-Baafskathedraal hier.
1: Hallo, mijn naam is Paul. Ik heb een probleem. Een van mijn kinderen is begonnen veel te laat met het verzamelen van die voetbalstickers. En ondertussen heb ik begrepen dat de voetbalstickers momenteel uitgeput zijn. Maar niet alleen de voetbalstickers, ik ben ook uitgeput. Zijn broertje is ook uitgeput en de mama is ook uitgeput. Ik heb al via verschillende wegen geprobeerd om aan de resterende Panini-stickers te geraken. Maar blijkbaar ben ik niet de enige. Kan iemand mij helpen, want ik vind het niet meer leuk. Dank u.
2: Ik wil zwetten, zwetten, zwetten, zwetten mee, ja. Zwetten, zwetten, zwetten, zwetten mee, ja. Er ga je ook goesting om te zwetten, te zwetten. Er ga je ook goesting om te zwetten.

0: Rus dan maar iets weten, samen zweten, ja, hey.
1: Hallo, ik ben Linda en ik denk dat ik allergisch ben, want ik heb overal bobbels. Ja, kleine bobbels, grote bobbels. Ik heb al verschillende bobbels opengekrapt. Het ziet er niet mooi uit, het ziet er niet lief uit. Kan iemand mij alstublieft helpen? Ik denk echt dat ik allergisch ben. Alsjeblieft.
2: Nou heb ik per abuus iets verkeerd aangeklikt bij het online shoppen. Ik was aan het online shoppen bij een supermarkt en ik dacht dat ik 1 wafel had aangeklikt en dat ik dan, omdat ik 12 wafels zou, 12 moest aanklikken, maar nu heb ik 12 keer 12 wafels.
3: Hallo, ik ben Erik. Ik ben bezig met een nieuw project rond biologisch afbreekbare materialen die handig zijn om mee te bouwen. Nu heb ik in het verleden al met materialen gewerkt die ik zelf geproduceerd heb, maar zou ik ook graag met materiaal werken van bij andere mensen. Ik zal concreet een voorbeeld geven. Ik zou dus heel graag een hut bouwen bij mij in de tuin gemaakt uit kak. Ja, u hoort het goed, kak. Dat mag mensenkak zijn, hondenkak, kattenkak, allerhande soorten kak. Het lijkt me echt heel interessant om met dat soort materiaal een hut te bouwen. Kan jij mij je kak opsturen? Dank je wel, dag.
1: Hallo, mijn naam is Marjolein. Mensen zeggen vaak tegen mij, je moet iets doen met je stem. Want je hebt zo'n mooie stem. Je zou boeken moeten voorlezen of verhalen schrijven en die dan voorlezen. Maar ik ben niet zo goed in het schrijven van verhalen, maar ik weet wel dat mensen mij graag horen praten. Dus zou ik willen vragen of er mensen zijn die verhalen schrijven, maar ze zouden willen laten voorlezen door mijn Marjolein. Laat maar iets weten, dan lees ik ze voor. Dag.
4: Hallo, ik ben Tom. Ik heb net renovatiewerken achter de rug en nu heb ik gemerkt dat ik tijdens het renoveren een hele hoop aankopen heb gedaan waar ik nu eigenlijk geen gebruik meer van kan maken. En omdat ik graag een steentje wil bijdragen aan de lokale gemeenschap, lijkt het me leuk om die materialen dan gewoon uit te lenen aan mensen die ze nodig hebben. Dus ik heb een schroevendraaier, ik heb een boormachine, ik heb verschillende slijpschijven, want ik had eerst een verkeerde gekocht, maar ik heb ook verschillende hamers en ik heb ook een hele mooie afkortzaag die mensen ook mogen lenen als ze dat graag zouden willen. Eigenlijk wil ik wel dat ze voorzichtig ermee zijn, want ja, het moet wel in orde blijven. Dus misschien, ja, ik ga het toch niet uitlenen, denk ik. Sorry, laat maar daar.
5: Hallo, ik ben Sophie en ik vind het leuk om met mensen te praten over mijn gevoelens. Ik vind dat vrij wijs, maar nu heb ik begrepen dat niet iedereen zin heeft om met mij te praten over hun gevoelens. Dus ik praat heel veel over mijn gevoelens. Maar als ik dan vraag hoe gaat het met u, dan zijn de mensen meestal heel kort. Dus zou het leuk vinden om dan toch eens iemand tegen te komen die ook over haar gevoelens wil praten met mij. Ik kan heel goed luisteren. Ik heb een open hart. Ik heb ook een open gezicht, zeggen de mensen. Ik heb ook al wel eens gehad dat iemand zei dat ik een gezicht heb om op te kloppen. Maar volgens mij klopt dat niet. Ik zou het zo leuk vinden. Praat eens over je gevoelens. Zeg maar, laat maar weten.
6: Hey, hallo, het is Pedro hier. Ik ben een vriend van Dirk. Dirk heeft gezegd, ik moet die sleutel terugbrengen, maar ik heb nu gezien dat ik eerst moest bellen naar dit telefoonnummer om te zeggen dat ik die sleutel heb en om te zeggen dat kampje van raketkinderen niet doorgaat, maar dat ook mensen moeten blijven betalen om ervoor te zorgen dat Dirk volgend seizoen terug uit de instelling kan komen en nieuwe medicatie zal hebben. Dus bij deze, ik heb gezegd en gedaan, waar moet ik die sleutel nu brengen?

Ze stond net nog op Cooler Café, maar is hier nu speciaal voor ons met Wege Wege, de Pongo-version van Pongo zelf. De zangeres, zo had ik hem nog niet gehoord.

0: Het is tijd voor cd-slag en ik ga op stap.
1: Alright, let's do it. It's that time again.
2: CD-slag.
3: Lieve luisteraars en luisterrettes, ik ben ondertussen met onze mobiele uitzendstudio in het gebouw van Urgent FM aan het zoeken naar Sander. En ik ben denk ik gekomen op een plek waar hij wel eens zou kunnen zitten. Want hier inderdaad Sander.
4: Stijn, eindelijk.
3: Maar wat doe jij hier? Ja,
4: ik zit hier al heel lang.
3: Ja, maar waarom zit je hier? Ik dacht dat je thuis was en of dat je ergens opgesloten zat. Nu blijkt gewoon dat je hier bij Urgent FM gewoon in het kleine berghok jezelf hebt opgesloten? Of heeft iemand jou hier opgesloten?
4: Nee, Stijn, ik heb het allemaal zelf gedaan.
3: Maar waarom heb je dat gedaan?
4: Ik wou je nog een keer het echt zien.
3: Maar dat kunnen we toch gewoon afspreken? Ja. Ik maakte mij al zorgen, en de luisterrettes en de luisteraars ook. Ik ben blij om je te zien. Vertel, wat is er gebeurd?
4: Oh. Ja, ik zat er zo eenzaam thuis in mijn studio en ik dacht, ik ga naar Stijn.
3: Ja?
4: In de studio van Urgent.
3: Ja?
4: En toen viel de deur achter mij dicht en ik had alleen nog mijn telefoon, maar ik dacht, ja, er moet wel cd-slag zijn.
3: Ja? En waarom heb je dan zo'n raar bericht gestuurd? Het leek alsof je opgesloten zat.
4: Ik denk dat ik een beetje te weinig eten en drinken had. Ja. Er was iets in mijn hoofd, denk ik.
3: Maar ik ben wel heel blij dat je nu terecht bent. Sorry dat ik nu wat bij het puntje bij paalt, maar heb je nog cd-slag voor ons deze week?
0: Is er nog muziek?
4: Er is zeker nog muziek.
3: Oei, gelukkig.
4: Ja, dit plaatje.
3: Oké.
4: Goed, hè?
3: Fantastisch. We gaan samen luisteren naar dit plaatje.
4: Zeg, Stijn, komt er nog een volgend seizoen van op de radio?
3: Er wordt ondertussen effectief beslist of er nog een seizoen mag komen van op de radio. Mocht dat het geval zijn, mag ik jou dan vragen om alsnog mee te participeren in seizoen 4 van op de radio?
4: Seizoen 4 al, heel graag. Dat is goed. Daag!
5: Doe in de drooi of in de knip. Of op de rechte eind. Het zal wel zijn, ge zou wel zien. Ge zijt, es ge zijt. Lau, weet het wel te zijn. Lau is van de wereld is van Lau. Van Lau, dat is geen geweer. De jongste van Lau, zo lopen ze niet dikker gezooid. Hoe ten half mooi is van al dan ze zijn. Hoe het een half mooi is van al dan ze zijn. Hoe het een half mooi is van al dan ze zijn. Wicht de mens content zijn dat hij nog leeft.

gezin. Overal geweest, de jongste van Lau. Hoe ten halfmoers van al dan ze zijn. Hoe ten halfmoers van al dan ze zijn.

0: op de radio.
1: We gaan door met Sam Vloemans, Gwen Cresus en nog een paar leuke rakkers. Bord du Nord heten ze. Dit is Tango der Geliefde, live uit de Warande. Hier.

0: Amen.
1: Ik heb er nog eentje voor jullie en dat is Noon Rendezvous, gebracht door Ene Stijn in de casino.

0: Schaamteloos. Het is geen nummer van mezelf. Prachtnummer van Prince, geschreven voor Shilai, maar dus hier gebracht door Stijntje hemzelf in de casino. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken om te luisteren naar aflevering 120 alweer van Op de Radio, hier bij Urgent FM. Het is me een waar genoegen om dit seizoen met jullie weer te mogen vullen elke zaterdag. En wie weet doe ik volgende week zaterdag, nog een kleine bonuseditie. Dat zou dan op 4 juli zijn. Luister dan gerust mee naar de bonusuitzending. Hoog seizoen, zoals ze zouden zeggen. Maar voor nu neem ik afscheid. Lieve luisteraars, luisterettes, jullie zijn de allerliefste, allerleukste, allerfijnste van het hele radio-universum en ver daarbuiten het hele multiversum. Bedankt om te luisteren. Bedankt ook, Sander. Ik ben blij dat je teruggevonden bent. Tot de volgende keer, tot op de radio. Yo.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
4: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
3: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
5: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
3: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
6: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan, dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
3: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

0: آدم أصدى
1: هسا هسا هسا
2: أنا
0: وأنا بقول الكلام ده.

shit. Flight data.

It's time to bump.